0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsgraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsgraad via PensioenPro.nl of uw favoriete podcastplatform.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt. Business.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Is dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.

0: spullen van je komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
4: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
5: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
4: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
5: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
3: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De twee tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
5: Militair spelen we nog te weinig klaar.
4: En onze defensieindustrie
6: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
5: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
4: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
6: De Verenigde Staten.
5: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
4: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
5: Hoe word je reservist? En
6: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
5: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
7: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
8: Non-stop.
7: De beste pop, funk en soul.
8: Business Beats.
7: Muziek die werkt. Business.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: buien komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Heb je het al gezien toen president Trump...
4: Jazeker, heb ik gezien.
3: Oh, waar dan?
4: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
5: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
3: Oh, wat leuk.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van weer online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: Wij komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Muziek die werkt.

Friday night to everyone.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Morgen.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
4: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
3: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
4: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt er uit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
6: Goedemorgen,
5: dit is BNR Business Beats.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.

0: The Jacksons.
1: Waarom? Op dinsdag 26 mei.
0: Lekker veel muziek van The Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
1: Laat het ons weten. Mail naar
0: bb@bnr.nl.
1: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van The Jacksons. Check it out in our toekomst. Dinsdag 26 mei.
0: Jacksonsdag.
1: Op Business Beats.
0: Muziek die werkt.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Geeft ruimte.
4: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
5: Luister naar ons, Niels Huithuis en Lisbeth Staats.
4: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
5: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
4: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
5: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
6: BNR.
4: Blijf scherp.
0: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.
7: Business Beats. Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP Nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: Travel.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam en de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de vier zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan, van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Nederland.
1: De Jacksons.
0: Daarom op dinsdag 26 mei.
1: Lekker veel muziek van de Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
0: Laat het ons weten. Mail naar
1: bb@bnr.nl.
0: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check your body now, do the ground. Dinsdag 26 mei.
1: Jacksonsdag.
0: Op Business Beats.
1: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van een half miljard euro naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy, en ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Get it, girl.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markensower. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten ze een uitlating aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van weer online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon. En warmer. En dat was de ANP-nieuws.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.
6: Business Beats. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate the gate while I check it out?

0: komen naar Nederland.
1: De Jacksons.
0: Daarom op dinsdag 26 mei.
1: Lekker veel muziek van de Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
0: Laat het ons weten. Mail naar
1: bb@bnr.nl.
0: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check your body now to the ground. Dinsdag 26 mei.
1: Jacksons Dag.
0: Op Business Beats.
1: Muziek die werkt.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Muziek die werkt.
2: Dit is Business Beats.

0: voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: 24 uur per dag. Business Beats. Muziek die werkt.
1: Ha, mijn waardek.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: You know, you think of the European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: komen naar Nederland.
1: De Jacksons.
0: Waarom? Op dinsdag 26 mei.
1: Lekker veel muziek van de Jacksons.
0: Business Beats.
1: Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
0: Laat het ons weten. Mail naar
1: bb@bnr.nl.
0: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check your body now to the ground. Dinsdag 26 mei.
1: Jacksonsdag.
0: Op Business Beats.
1: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven een NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: breaking news.
1: Tonight's breaking news has become.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news is happening right now.
4: First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
5: The breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
6: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
5: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
6: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
7: Goedemiddag.
8: Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
8: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
8: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: speelt, maar ook waarom.
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
1: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beat.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.

0: komen naar Nederland.
1: De Jacksons.
0: Daarom op dinsdag 26 mei.
1: Lekker veel muziek van de Jacksons.
0: Business Beats.
1: Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
0: Laat het ons weten. Mail naar
1: bb@bnr.nl.
0: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check it out in our toekomst. Dinsdag 26 mei.
1: Jacksons Dag.
0: Op Business Beats.
1: Muziek die werkt.
2: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Dus op even over het programma, omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die...

0: Jacksons.
1: Waarom? Op dinsdag 26 mei.
0: Lekker veel muziek van de Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
1: Laat het ons weten. Mail naar
0: bb@bnr.nl.
1: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check your body now, do it. Dinsdag 26 mei.
0: Jacksonsdag.
1: Op Business Beats.
0: Muziek die werkt.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eyck en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben

0: over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. Twee deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het schietspel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
2: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
0: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld, de moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Dirty South. Can y'all really feel me?
6: Feel us.
5: East Coast feel me.
6: Feel us.
5: West Coast feel me.
6: Say what?
5: Dirty South.
6: Here we go.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Beleggingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar de Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: You know, you think of European Union very friendly.
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
0: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: komen naar Nederland.
1: De Jacksons.
0: Daarom op dinsdag 26 mei.
1: Lekker veel muziek van de Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
0: Laat het ons weten. Mail naar
1: bb@bnr.nl.
0: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van de Jacksons. Check your body now to the ground. Dinsdag 26 mei.
1: Jacksonsdag.
0: Op Business Beats.
1: Muziek die werkt.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Boer en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Hey fella, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Respect us to see how you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize 2 things, that you aren't doing anything for us. From now on, we're gonna use what we got to get what we want.

0: begin with breaking news.
1: We're back with breaking news.
2: Breaking news is happening tonight. The Trump administration has just announced.
3: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
4: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
3: De Amerika-podcast met Bernard Handel.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: The Jacksons.
1: Waarom? Op dinsdag 26 mei.
0: Lekker veel muziek van The Jacksons. Business Beats. Wat is jouw favoriete Jackson-nummer?
1: Laat het ons weten. Mail naar
0: bb@bnr.nl.
1: En maak kans op de LP. The Greatest Hits van The Jacksons. Check your body now, do it now. Dinsdag 26 mei.
0: Jacksonsdag.
1: Op Business Beats.
0: Muziek die werkt.
2: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
0: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

Carbone con Gianni Wayne. Sagbona.

0: de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats. Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het Hantavirus, waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar Hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit de collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. Er is ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die...

aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In de defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek.